0: samen, ik heb al die tijd
1: gewacht. Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: You can reach Greenpeace in Amsterdam, Paris, London, in Auckland, Sydney, or San Francisco.
1: De FC Do op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Flevo, zieken omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 mensen.

medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws. Dit is de

0: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok.
1: Bokkenwagen spelen en mijn opa was

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
7: Yes, and then neither would you, Derek, the star nonsense.
8: Yes, yes.
7: No, it isn't.
8: I'm sure of it.

pretty me, I can't help it.

Whatever.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Jouw workshop voor het nieuws op Anderheide. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met

0: hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Als ik de advertentiepagina van de bioscopen zie, dan lees ik de vlammende titels van de dag van de wraak, de nacht der verschrikking. Ik heb het meer gezocht in simpele tafereeltjes. De lumpia zingt en je hoort het fluiten van de kroephoek.
1: Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Vandaag is alles pudding, vandaag is alles jas. Vandaag is alles soepel in de knot. De emmer is trompetter, de knip zit op het gras. Vandaag is alles merleton en pot. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepenkoor hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepenkoor hoor ik fluiten en de influenza lacht.
2: Naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
3: Yo, workshop voor het nieuws op Anderheide. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
4: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: En tot zover het nieuws.
5: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dingspelo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur. Is dit de Flevo Ziekenomroep?
4: Met als pleister op de wonden

0: praten.
1: Goed zo, wat gaan we doen vanavond?
0: Praten.
1: Ja, en muziek draaien hoop ik
0: en
1: toch.
0: En muziek
1: hoor.
0: Ga ik draaien.
1: Nou, we beginnen met een half uurtje country, hè?
0: Ja, dat heb ik allemaal klaarstaan.
1: Goed zo, en daarna hebben we...
0: Om half...
1: Half negen, de verzoekjes.
0: Ja.
1: En we hebben echt weer een leuk aantal.
0: Ja.
1: Na het tweede uurtje, naar het nieuws, hebben we cabaret. Omlijst met Nederlands product.
0: Ook dat hebben we
1: en als laatste dan de artiest van de avond, Vader Abraham. Daar ga ik wat over vertellen.
0: En ik ga die muziek draaien. Uiteraard.
1: Maar zover is het nog niet.
0: Nee, hè? Want we beginnen natuurlijk met...
1: Jerry Lee Lewis, die is geboren op 29 september 1935 in Faraday in de staat Louisiana. Hij was een country- en rock'n'roll zanger en pianist. Hoewel het gezin arm was, werd er toch een oude piano gekocht. Jerry was zo'n natuurtalent dat hij zichzelf leerde piano spelen. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl door rhythm en blues, boogie-woogie, gospel en country te mengen. Naarmate Jerry ouder werd, zo'n 14, 15 jaar dat hij was, schuimde hij de Mississippi Delta af om er in de kroegen en ruige honky-tonk bars op te treden. Omdat de mensen van de muziekstudio's in Nashville niets in hem zagen, vertrok hij als 21-jarige naar Memphis. Eind jaren 1960 overtuigde Jerry Kennedy van Mercury Records Jerry Lewis ervan om over te schakelen naar de countrymuziek. Hij scoorde direct een hit met het nummer Another Place, Another Time. Maar wij gaan luisteren naar Jambalaya. 1, 2, 3.

De Black Hills Country Band was een Belgische countryband met regionale uitstraling. Ontstaan in 1982 uit het dansorkest The Black Hills. In 2012 bestond de formatie 30 jaar als countryband. Ze toerde met succes door Nederland, België en Duitsland. Door haar verscheidenheid in stemmen en instrumenten was de Black Hills Country Band een graag geziene gast op vele evenementen in die landen. François Goossens, medeoprichter in 1967 van de Black Hills, bassist, zanger en regelde het management van de band en deed de presentatie en aankondigingen gedurende de optredens. In mei 2015 heeft de band, mede na het overlijden van hun gitarist-zanger, in gezamenlijk overleg besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met optreden. Twee leden van de band, Carine en François, gingen door als de Black Hills Duo. Maar wij gaan naar het hele bandje luisteren met M'n Truc.

Billy Ray Cyrus, die is geboren op 25 augustus 1961 in Flatwood in de staat Kentucky. Hij werd ontdekt door de platenmaatschappij Mercury toen hij in 1990 in het voorprogramma van Reba McEntire in Louisville stond. En in datzelfde jaar verhuisde Billy daardoor naar Los Angeles en tekende een contract bij Mercury Records. Zijn eerste album, Some Gave It All, werd in 1992 uitgebracht en bracht meteen een grote hit, Archie Breaky Heart. Dit nummer zorgde in Amerika voor een grote opleving van het line dansen. Zijn tweede album, I Won't Be The Last, werd in 1993 uitgebracht. Het liep in het begin goed, maar vergeleken met zijn eerste album vielen de verkoopcijfers sterk tegen. In 2003 bracht Cyrus twee albums uit met christelijke muziek, Time Flies en The Other Side. In 2009 startte hij de groep Brother Clyde, waarin hij samen met andere artiesten alternatieve rockmuziek maakte. De groep

gaf één album uit en kort daarna ging het alweer uit elkaar. Hierna had Billy Ray Cyrus lange tijd geen grote successen meer. Hij gaf nog wel albums uit, maar deze sloegen niet aan bij het grote publiek. We gaan luisteren naar Blue Cross State of Mind.

0: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we naar Maddy en Ta. In 2010 gingen Maddy Marlow en Ta Dij naar dezelfde zangcoach en ontmoetten elkaar tijdens een showcase in Dallas. Binnen een jaar ging het duo elk weekend heen en weer naar Nashville, terwijl ze nog naar school gingen. Ze traden voor het eerst op onder de naam Sweet Eliana. Na het afronden van de middelbare school verhuisde het duo naar Nashville om hun muzikale carrière te beginnen als Maddy

en Ta. In 2014 heeft Big Machine Records de naam Dot Records nieuw leven ingeblazen. Maddie en Ta werden in juni 2014 de eerste ondertekenaars van een contract bij dat label. We gaan luisteren naar Curl in the Country Zone.

Dick van Altena is geboren in 1957 in Oosterhout. Hij is zanger, gitarist en songwriter. Hij componeert van country songs tot kinderliedjes en was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christofferson zorgde bij Dick van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. Zo is hij verantwoordelijk voor vele nummers van Henk Wijgaard, Mooi Wark en Tony Willeeuw. Zijn nummer It Turned Out To Be You uit 1990 is nog vele malen gecoverd. Tussen zijn werk door met Major Dundee heeft hij 3 soloalbums gemaakt. Van Altena leeft van de royalties en van zijn optredens als singer-songwriter. Hij is op 7 oktober 2017 geridderd in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten in de muziek. We gaan luisteren naar Dam Diddeley Dam.

Jim Cross is geboren op 10 januari 1943 in South Philadelphia in de staat Pennsylvania. Al vroeg was hij bezig met muziek op zijn en op zijn 5e speelde hij al een beetje accordeon. Pas later, in 1964, toen hij naar de Villanova University ging, ging hij serieus aan de slag met muziek. Rond die tijd ontmoet hij ook zijn vrouw Ingrid Jacobson. Met haar trad hij tot 1970 op, waarbij ze veel covers zongen. In 1968 gaan ze naar New York om daar hun eerste album bij Capitol Records op te nemen. Ze keerden terug naar het platteland van Pennsylvania en hij nam daar een baan aan om de huur te betalen, maar bleef liedjes schrijven. In 1972 kon Jim Cross een platendeal bij de ABC Records krijgen en bracht nog hetzelfde jaar 2 LP's uit. We gaan luisteren naar Time in a Bottle.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er weer een aantal. En we beginnen met een verzoekje aangevraagd door Hanny Verijn van afdeling GG 253. Voor haar gaan we van Herman Verkeken draaien. Papi, loop toch niet zo snel.

En ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Van Kempen van afdeling GG261. Voor haar gaan we draaien het opwekkingslied 154 en dus het is Wees stil en weet.

dan gaan we naar Celine de Jong met Hymne à l'Amitié. Aangevraagd door mevrouw Richter, een afdeling GG 267.

Dan heb ik nu een verzoekje van Lia Bond van afdeling GG377. Het opwekkingslied 213, U zij de glorie.

0: En Lia Bond, die bedankt iedereen. We gaan verder met een verzoekje aangevraagd door Ria Kooijman van afdeling GG373. Zij wil graag horen Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En dan gaan we naar Tino Martin met Zij weet het. En dat is aangevraagd door Francisca van afdeling GG 358.

0: Heet het.
1: En we gaan nog even de kermisklanten draaien met Pink en Apple Blossom White. Tot het nieuws. En dan zou ik zeggen, tot na het nieuws.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij ons tweede uurtje.
1: Daar zijn we weer.
0: Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Nou,
1: jij mag de presentatie doen.
0: En jij de techniek, want daar heb ik echt geen verstand van.
1: Maar goed ook.
0: Nou goed.
1: Heb ik wat te doen.
0: Nou, we hebben straks wat cabaret. We hebben
1: een raadsel.
0: Ja. En verder omlijst met Nederlands product. En dan van 9:30 tot 10:00 onze artiest van de avond. Vader Abraham, ofwel Pierre Gardner. Daar ga ik het over vertellen. En ja. ik hoop jij zijn muziek gaat draaien.
1: Heb ik al klaarstaan.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar we beginnen maar even met BZN met Twilight.
1: Ja, je hebt daar een schilder op bij, hè?
0: Ja, ja.

0: Het raadselmannetje.
1: En welkom raadselmannetje Dennis in onze uitzending.
2: Ja, dan is die weer.
1: Ja, gezellig. Dus ik ben blij dat je er weer even bent.
3: We hebben ook een gast erbij.
1: Ja, wie dan?
3: Ja, Robert is ook aan de lijn.
1: Is Robert
2: ja,
1: er ook?
2: Ja,
1: oh, Robert. Maar als er straks de draad komt, mag jij niet meeraden, hè? Dat weet je, hè?
4: Nee, ik hou mijn mond.
1: Ja, hou jij je mond? Nou, goed zo. Nee, je mag er naar luisteren.
3: Hij mag wel meeraden als niemand de draad. En hij wil, heb je mooi pech gehad. Maar hij krijgt geen prijs.
1: Nee, dat
4: ik krijg geen prijs.
3: En we hebben een mooie prijs, hoor.
1: Ja, we hebben een set koppen schotels met een prachtig kunstwerk erop. En we mogen er van het ziekenhuis een setje van twee van weggeven. Ja, maar dan moeten ze wel weten natuurlijk het antwoord op het raadsel, hè? Vind je ook niet?
3: Ja, dus Dennis.
4: Ja, dat gaat vast lukken.
1: Moeten we het telefoonnummer vastgeven?
3: Wat mag je doen?
1: 06-457-260-84. Ja. Kan ik het nog één keer doen?
3: Ja, doe dat nog maar een keertje.
1: 06-457-260-84. En u kan natuurlijk ook even mailen met studio apenstaartje flevoziekenomroep.nl.
3: Ja.
1: Dus studio apenstaartje flevoziekenomroep.nl. Als u dus het antwoord weet.
3: Op?
1: Op dit draadsel.

0: want ons raadselmannetje komt eraan.
1: Ja, ik moet ze hier even stil te manen. Want,
0: oh.
1: Er wordt al naar mijn eigen studio verwezen.
0: Oh, ja, ja, ja, dat krijg je. Ja, nou.
1: Dat moet dichtdraaien.
0: Maar goed.
2: Het heb je als kleine kinderen groot worden. Ga ze ermee bemoeien, hè?
1: Ja, maar je moet even de retour dichtdraaien. Want dan komen er alles...
2: Oh, ja, zie dat. Ja. Heb je iemand anders opengedraaid? Ja, uit die...
1: Kom, zeg maar dan. Die alle talen spreken kan. Maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
0: Doe dit nog eens.
1: Hij is heel ingewikkeld. Als je het weet, kom, zeg maar dan. Wie alle talen spreken kan, maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
0: Moe.
2: Ja, is lastig.
0: Dat is een moeilijke.
2: Ja.
1: Ja, dan denk je de bek ook over, zullen we zeggen.
0: Ja, ja, nou, ik zou het echt niet weten. Ja. Zullen we...
1: Nee, nou, kijken.
0: Nou, doe het nog één keertje.
1: Ik zeg het al.
0: Nee. Hallo.
1: Als je het weet, kom. Zeg me dan wie alle talen spreken kan. Maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
0: Nou, we draaien onderhand een plaatje. En dan hoop ik dat iemand belt of even mailt. En we gaan naar Dora luisteren op de vijfde rij.

0: Heb jij telefoon gehad?
1: Nee, en ook geen mail. Ik heb het net dat gekregen.
0: Ja, ik vond hem ook. Ik vind hem echt moeilijk.
1: Was het moeilijk, dat zeg ik?
0: Ja, ik vond hem heel moeilijk. Ik dacht aan een woordenboek of zo.
1: Nee, maar...
0: Want die praat ook niet terug. Ik kan wel opzoeken.
2: Ik zal ze hint gegeven.
0: Ja, nee, ik zou het echt niet weten. Nee, ik meen het. Ik weet het niet.
1: Nou, dan betekent dat het... Ja. Dat het fout is bij jou.
0: Ja.
1: Vandaag.
0: Maar ja, ik had ook die koppenschotels niet gekregen, hoor, dus...
1: Oh, nee, dat is ook waar.
0: Nee, ook waar. Maar goed, van misschien volgende week beter.
1: Nee, maar ze mensen willen wel het antwoord weten natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Dan moet je even vragen.
2: En het raadsel natuurlijk weer.
0: En het raadsel even en dan het antwoord.
2: Als je

0: weet. Kom, zeg me dan wie alle talen spreken kan, maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
1: Nou,
2: dat
1: nou,
2: ik zou het niet weten.
1: Nee, dat weet je ook niet.
0: De echo.
2: De echo. Oh ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Alle talen kan die spreken.
2: Ja. Maar hij begrijpt er geen moe van natuurlijk. Nee.
0: Heel veel echo net. Ja. Ah. Maar het bestond er niet.
2: Nou, Dennis en Robert, dankjewel voor even de komst in de uitzending met je radio leren of jouw raadsel, maar even een praatje. Hey, ik wens jullie al het goede en dankjewel.
3: Dankjewel voor de uitzending, maak er nog wat moois van.
2: Dankjewel, dag.
0: Doei.
2: Ja, ik vond hem ook moeilijk. Nou, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, mag.
2: Dus dacht ik aan een woordenboek. Ik denk, ja, die zegt ook niks terug. Ik kan het daar opzoeken. Nee, maar helaas.
1: We gaan verder. We draaien de twee aan elkaar.
2: Ja, we gaan naar Mart Hoogkamer met Feest in de Tent. En Jannes met Zeg het mij maar nog een keer.

0: tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Cabaret Festival.
2: En dat is jouw festival, Jan.
3: Ja, dat mag ik doen altijd.
2: Ja, dan mag jij altijd uitzoeken.
3: Ik heb van Arjan Lubach een leuk stukje.
2: Ja?
3: Ja, wat dat gaat over WD-40. Weet je wel, ken je dat wel?
2: Dat is een spuitbusje.
3: Dat is een spuitbus met olieachtige middelen. Ja, een wondermiddel is het. Komt-ie.
4: Het is een verhaal uit Stoorzender. En het gaat over een muzikale samenwerking die ik ooit had met een bekende artiest. De laatste samenwerking was in Amsterdam. Een paar maanden geleden, tussen twee televisieseizoenen door. De artiest met wie ik zou gaan werken had al een paar hitjes en stond op grote festivals, maar ik had hem nog nooit ontmoet. Omdat ik geen flater wilde slaan, ruimde ik een paar dagen voor zijn komst mijn huis op. Tijdens het schoonmaken merkte ik dat de kraan bij het fonteintje in mijn wc vast zat. "Is dat gênant?" vroeg ik aan mijn vriendin. "Ja," zei ze, "dat is gênant. Ook internationaal bekende muzikanten moeten naar de wc." Ze stond in de deuropening van mijn appartement en keek me trots aan. Alsof dat iets was wat ik me nog nooit had gerealiseerd. Alsof ik al jaren overal aan het verkondigen was hoe de spijsvertering van sommige beroemde mensen gebruik maakte van een gesloten systeem. Dat ik in cafés mensen aanklampte met de zin: "Wist je dat Celine Dion alles meteen omzet in energie?" "Dan ga ik die kraan wel even repareren," zei ik. "Koop WD-40, zei mijn vriendin, die kennelijk in een robot was veranderd. "Oké, bliep bliep 58, zei ik terug. "Dat is smeermiddel," zei ze. "Zo heet dat merk. Voor sloten en zo. Dat werkt vast ook wel voor vastzittende kraantjes." Ik probeerde het nog één keer. Met beide handen, alsof het kraantje nu ineens wel open zou draaien na het horen van die magische lettercijfercode. "Ik heb nog nooit van het spul gehoord," zei ik. "Echt niet?" zei ze ongelovig. "Dat is echt een heel bekend merk over de hele wereld." Ik had mijn jas aangetrokken en was naar de ijzerwarenwinkel op de Rozengracht gewandeld. Het belletje van de deur rinkelde heel soepel. "Ik zoek WP40, zei ik tegen de jongen achter de balie, als een oude man die zegt dat hij iets heeft getikt op zijn Apple Macintosh.

0: De jongen lachte. WD-40 bedoel je, denk ik? Dat denk ik ook. Hij liet me verschillende verpakkingen zien, variërend van een gigantische spuitbus tot een miniatuurvariant. Doe maar die kleinste. Weet je het zeker? Vroeg hij. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik het nodig heb, zei ik, dus ik denk niet dat ik er ineens een hele bus doorheen ga jagen. Ik stelde me voor dat dat vanaf nu mijn ding zou kunnen worden. Dat ik overal waar ik kwam aan mensen vroeg, zit er nog iets vast? 2 megabussen WD-40 in holsters aan mijn broekriem. Deed hij vroeger niet iets op tv, zouden ze zeggen. Ja, hij was ooit de heerser van de zondagavond, maar nu is hij de koning van de WD-40. Ik keek naar het schap met WD-40 bussen. Nee, dat kleintje is echt meer dan genoeg, zei ik tegen de jongen achter de balie. 2 doen dan, zei de jongen. Hij pakte 2 kleine spuitbussen die samen in 1 plasticje zaten uit het rek. Ik keek hem lang aan, in de hoop dat het besef van zijn onnozelheid vanzelf zou binnencijpelen, maar het onbegrip bleef tussen ons inzweven en hij bleef vragend kijken, strak en onverstoorbaar als een vastzittend kraantje. Met de WD-40 liep ik terug naar huis. Zonder mijn jas uit te trekken ging ik naar de wc. Het werkte geweldig. De kraan kon binnen een minuut weer bewegen. Ik facetimede mijn vriendin, die alweer in haar eigen huis was, waar alles werkt en nooit iets langer dan een halve dag kapot is. Zij is in staat dingen te regelen die in fracties onbeduidend lijken, maar die gezamenlijk een kolossaal monster worden dat je op je rug meedraagt. Het werkt, riep ik naar het schermpje. Wat werkt? De kraan, dat smeermiddeltje, alles werkt weer. Goed zo, riep ze terug. De volgende ochtend kwam de internationale ster. Ik had nog voorgesteld om een luxe studio te huren of desnoods een jacht om hem af te leiden, maar zijn management zei dat hij de huiselijkheid juist waardeerde en dat hij het liefst muziek maakte bij andere artiesten thuis. Je hebt altijd wel weer ergens het tegenovergestelde van. De wereld vindt een kwast uit en er zijn kunstenaars die met hun handen gaan schilderen. Je hebt de luxe van werken en wonen op dezelfde plek en mensen gaan op lange geasfalteerde stukken aarde stilstaan in een machine die bedoeld is om te bewegen. De sessie verliep prima. Toen we zo goed als klaar waren in mijn thuisstudio, liepen we naar de woonkamer en de artiest vroeg of hij naar de wc kon. Vol enthousiasme wees ik hem de juiste deur. Hij bleef lang weg. Langer dan lang. Omdat ik op gehoorsafstand van het toilet zat te wachten, liep ik maar weer naar de studio. Ik stuurde een bericht naar mijn vriendin. Internationale sterren hebben zeker weten geen gesloten systeem. Uiteindelijk kwam de artiest de studio weer in. Zijn gezicht was rood en hij keek me verlegen aan. Hij pakte zijn tas en jas en mompelde, "Thanks and nice working with you." Daarna verdween hij naar buiten. Toen ik zelf naar de wc ging, viel me op dat de tegels op de vloer glommen. Even dacht ik dat ik het kraantje juist stuk had gemaakt in mijn pogingen te repareren. Dat er al 1,5 dag water over de vloer had gedruppeld, maar toen ik goed keek zag ik dat het geen water was, maar iets anders. Iets vettigs en schuimigs. Het zat niet alleen op de vloer, maar ook op het kraantje, het fonteintje, de muren en de wc-pot zelf. Het leek een beetje op het begin van zo'n irritant raadsel waarbij één iemand één zin zegt en jij dan moet raden wat het verhaal eromheen is. Meestal ligt er een dode man in een bos of op de bodem van een meer of zo, maar ik ken ze ook met pelikanen, liften en telefooncellen. Het irritantste aan die raadsels is misschien nog wel de zelfingenomen glimlach van degene die het raadsel opgeeft. Oké, komt-ie. Er ligt een man dood in een macaronifabriek. Ja, dus? Dus wat is er gebeurd? Weet ik veel, hoe moet ik dat nou weten? Nee, je mag alleen gesloten vragen stellen. Hoe mysterieus de situatie in mijn wc ook leek, ik denk dat ik het raadsel met vrij grote waarschijnlijkheid heb opgelost. De grote artiest is naar de wc geweest. Hierbij heeft hij een geur verspreid en deze willen verdoezelen. De luchtverfrisser die in de vensterbank stond naast de WD-40 bleek leeg. En dus moet hij hebben gedacht dat de WD-40 ook een luchtverfrisser was. Royaal heeft hij het smeermiddel rondgespoten. En omdat het wc-papier ook op was, terwijl er minstens 2 rollen moeten hebben gestaan, kan ik niet anders dan concluderen dat hij, toen hij zijn fout inzag, met het papier de WD-40 weg heeft willen poetsen, maar omdat het smeerolie is en geen Rivella, liet het spul zich niet makkelijk verwijderen. Dus feitelijk heeft hij de wc-pot, de vloer, de tegelmuren en het fonteintje ingesmeerd met een grote hoeveelheid WD-40. Ik maakte in de keuken een sopje. Ondertussen belde ik mijn vriendin en vertelde het verhaal. Ze moest lachen. Dus je bent toch niet de enige die niet weet wat WD-40 is, zei ze. Nee, zei ik een beetje trots. De echt grote artiesten hebben geen flauw benul.
1: Hey, was ik al?
2: Nou, WD-40.
1: WD-40.
2: Ik heb het thuis staan, het is dus niet voor de wc bedoeld, hè?
1: Ik zal erom denken.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is vandaag Pierre Cortner, ofwel Vader Abraham. Op 11 april 1935 werd in Elst Petrus Antonius Laurentius Cortner geboren. Gewoon roepnaam Pierre. De eerste teken van zijn artistieke ambitie zag men op 8-jarige leeftijd, toen Pierre meedeed aan een songfestival van de Afro Radio. En als singelde Ik wou dat ik een krekel was. Een liedje van Boppe Jan Schoepen. De eerste prijs die kaapte die weg. Leuk detail was dat Pierre de trombone solo met zijn mond nadeed. Pierre leerde zichzelf gitaar spelen en al gauw bespeelde hij tevens de piano en de contrabas. Zijn favoriete instrument bleef echter de gitaar. Hij werkte in een chocoladefabriek als chocoladegieter. Verder werkte hij als banketbakker en had een frietkraam. In de jaren 60 van de vorige eeuw deed Pierre ervaring op als artiest in het trio The Lettersets. Na het uit de veen eenvallen van die groep was Pierre een tijdje plugger voor platenmaatschappij Negram. Vervolgens werkte hij vanaf omstreeks 1967 voor die maatschappij als producer. We gaan luisteren naar Mijn dorpje Elst bij Nijmegen en Geluk.
0: De artiest van de avond.

huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven, het is nog

0: De artiest van de avond.
1: Samen met Ab Nijkamp vormde Pierre Cardner in het gelegenheids

0: duo De Dikke en De Dunne. En namen ze de single Ik zal nooit meer dronken wezen op. Die samenwerking zou later de basis vormen voor het ontstaan van de figuur vader Abraham en de zeven zonen. Pierre had rond carnaval het nummer Vader Abraham had zeven zonen geschreven en opgenomen als Lord Wanhoop. Het kwam aan het licht toen Rine Spoor van de VARA dit lied absoluut in zijn tv-show een lach en een traan wilde hebben. Nadat Pierre had opgebiecht aan Rines dat hij zelf de zanger was, werd er besloten met Lord Wanhoop in het achterhoofd Pierre te verkleden als de Bijbelse figuur Vader Abraham. Om de achtergrond wat op te vrolijken, belde Pierre wat vrienden op die de zonen uit zouden beelden. Pierre's baard werd toen nog aangeplakt, maar zijn echte baard zou snel genoeg zijn aangegroeid. We gaan luisteren naar Vader Abraham had zeven zonen en eens.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Pierre Cartner als tekstdichter, componist, producer, brak in 1976-77 internationaal pas echt goed door via het meesterwerkje Het Kleine Café in de Haven. Ruim 250 artiesten coverden zijn hit Het Kleine Café aan de Haven. En wereldwijd verkocht hij van het Smurfenlied meer dan 25 miljoen platen. Hij schreef onder andere voor Jacques Herp, Corrie en de Rekels, Ben Kramer, Gebroeders Brouwer, Wilma, Mieke, Hanny en niet te vergeten voor het Eurovisie Songfestival 2010 Ik Ben Verliefd, Sjalalali, uitgevoerd door Sieneke. Op 26 mei 2007 liet Pierre Cartner via het Vlaamse het laatste nieuws weten dat hij nog 3 jaar, dus tot zijn 75ste jaar, zal blijven zingen. Ik heb veel gegeven, maar ik besef dat ik toch eens wat meer thuis zou moeten zijn voor mijn vrouw. Kort voor de coronapandemie bracht hij zijn laatste single Zonder Boeren, Geen Eten uit, waarmee hij de protesterende boeren een hart onder de riem wilde steken in het stikstofdebat. Pierre Cartner overleed op 8 november 2022. We gaan luisteren naar Het Kleine Café aan de Haven en het Smurfenlied.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent, hè? Zo is
2: hoeveel
1: het, hè?
2: Hoeveel keer laag zal u gezongen hebben?
1: Nou, ik denk...
2: La. Jongen.
1: Ik heb ze niet geteld.
2: Nee. Maar je zou die tekst maar moeten voor je neus krijgen, met alleen maar laag erin.
1: Ja, dan moet je van tevoren gaan tellen van hoeveel keer. En dan komt het al uit.
2: Nou, ik hoop het maar.
1: Ja, zo gaat het nou eenmaal. Hè?
2: Hey, het is een eind voor ons, hè?
1: Ja, het is weer voorbij. Het is veel te snel gegaan, vind ik.
2: Maar dat hoort ook zo.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja, morgenavond zijn we er weer, hè, met de muzikaal bloemetje.
2: Ja, en morgenochtend zijn we in de herhaling.
1: Ja, in de herhaling. Daarna de 10 tot 12, het testament van de Sixties van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Precies.
1: En zo komt de dag weer om.
2: Zo vliegt de boel om. Maar we krijgen nog één liedje te horen.
1: Ja, ik heb zo'n ouderwetse wals nog voor je.
2: Kijk eens aan.
1: Vader Abraham, hè?
2: Is ook wel mooi, hè? Goed.
1: Nou, we wensen u al het goede. En welterusten.
2: Voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Een beetje gezonder op.
2: Ja, dan ben je voor hier, hè?
1: Ja, daarom. Dan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

uit van de oorspronkelijke bezetting, naast zanger Cas Lux en basgitarist André Rijnen. De band werd in 1969 opgericht door Jan Akkerman onder stimulans van popmanager John B. van Zetten, met de leden Jan Akkerman op gitaar, Cas Lux zang, Pierre van der Linden drums, André Rijnen bas. De debuutsingle Down Man verried al meteen het enorme potentieel van de groep met hun progressieve bluesstijl en vooral het karakteristieke hoge stemgeluid van Cas Lux. En bovendien bleken Lux en Akkerman in staat tot het schrijven van origineel materiaal, terwijl de covers opvielen door de verschillende interpretaties. Bekende covers van Brainbox zijn Summertime van George Gershwin uit de opera Porgy and Bess en de traditionele Engelse ballade Scarborough Fair en Reasons to Believe van Tim Harding. Brainbox, Sea of Delight.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Goed, even wat rok uit de oorschelpen of in-ears. Ja, en Joop is er nu niet bij en die vindt het eigenlijk helemaal niks. Die gaat toch wel wat meer van de Beatles. En je hebt natuurlijk twee kampen vroeger, de Beatles en de Rolling Stones.
1: Ik ben nu ook wel even kamp Joop, hoor.
0: Jij bent even kamp Joop.
1: Ja, ik ben even kamp Joop.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hé, het eerste uur zit erop, hè?
1: Ja.
0: Ja, hebben we weer fijn gedaan met z'n tweeën.
1: Zeker.
0: En we gaan even naar het nieuws van 11 uur. En na die tijd zijn we weer bij u terug met nog heerlijke muziek uit de jaren 60. Ik ben Jan Vreunen en tegenover mij zit...
1: Henriette Vreunen.
0: Tot straks.
1: Tot strakjes.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, Joop laat natuurlijk eventjes verstek gaan. Die moest wel hier in het ziekenhuis zijn, maar eventjes voor zijn gezondheid. Tegenover zit nu...
2: Henriette van Eunen.
1: Ja, dat is mijn vrouw. Al bijna 50 jaar. Hoe houdt ze het met me uit? Maar goed, we zitten nog steeds bij elkaar en we kunnen ook nog samen radio maken. Nou, wat wil je nog meer?
2: Er zit veilig een raampje tussen.
1: Dat is waar. Hey, we begonnen dit uur, het tweede uur natuurlijk altijd met een nummertje van de Cats. En natuurlijk, voor mij is dat natuurlijk, want het is een groep uit mijn jeugd wat ik veel herinnering aan heb. Onder andere dat mijn opa mij in die periode een mooie platenspeler cadeau gaf. En ik moest toen wat platen kopen en ik moest van hem de Cats gaan kopen. Want hij was helemaal gek van die Volendammers. Dus als hij dan bij ons kwam logeren, eens om de week, dan was het Jan, zet nog even die Volendammers op. Vandaar Daybreak van de Cats uit de jaren 60. Tweede uur, samen weer. En het blokje van drie, de eerste drie nummers, is gebaseerd op Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen is een Haagse... gitaristen die in verschillende groepen hebben gezeten in de jaren 60. Waaronder de Motions, T-Set en Shocking Blue onder andere. En ik heb me voorgenomen om dus elke keer van hem van alle drie de groepen een nummertje gaan draaien. Van de Motions doen we Illusions. Van de T-Set doen we I Won't Stand Between Them. Als u dat hoort, denkt u, hé, dat ken ik ook. Dat is van Bonnie Sinclair. En Jail Second Home van Shocking Blue.

0: Ja, je moet natuurlijk wel even wat doen. Je zit ik even te ouwehoeren en dan vergeet ik bepaalde dingen. Dan is het toch weer niet strak?
1: Nee, sorry.
0: Je zei het al, de tweede uur gaat niet van
1: de je weet het niet, je weet het niet.
0: Goed, Shocking Blue was dat met Jail My Second Home uit de jaren 60. TZ met I Won't Stand Between Them en The Motions met Illusions.
1: En dan gaan we verder met Peace and Privacy van The Shoes. En dat was een Nederlandse band uit Zoeterwoude die furoren maakte in de hitparade vanaf 1966. En de groep werd in 1963 opgericht als de White Shoes. En daarvoor heette ze tijdelijk W, maar dat was zonder Van S. Hits waren onder andere Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en Osaka. De laatste single, Who Am I, verscheen in 1975. Bij CNR verscheen in 1981 nog een dubbele A-kant, Osaka en Na Na Na. De groep bestond uit Theo van S, zang, Wim van Huis, gitaar, Jan Verstegen, basgitaar, Henk Verstegen, drums. Van S ging vervolgens ook solo aan de slag. En hij had korte tijd succes met Hello My Love in 1972. En de nummer 1 hit met As Long As It's Love in 1979. Zijn solo LP werd in verschillende landen uitgebracht. En stond enige tijd in de Amerikaanse lijst van de 200 best verkochte albums. Ook de Nederlandstalige vlak, ook op Nederlandstalig vlak is hij nog steeds actief.

0: Ja, in het kader van de grote drie uit de Verenigd Koninkrijk waren dat achtereen volgens Tom Jones met I Know, Cliff Richard met Long Ago and Far Away en Two Different Worlds, gezongen door Engelbert Humperdinck. De twee uur testament uit de 60's zit er alweer op. Het was weer een heerlijke uitzending samen met Harriet van Eunen.
1: Het was zeker gezellig.
0: Het is niet mijn zuster.
1: Ja, nee.
0: En het was weer hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij u gebracht hebben en wat wij verteld hebben. En voor de rest, het gaat u goed.
1: Tot de volgende keer. En de volgende keer is Joop er weer.
0: Zo is dat. Hey, tot de volgende keer.

0: De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetsslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op.

vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybride

Dus zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee.

0: Vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met 1 melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolozieken Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens!
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel, dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
2: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
3: En mijn naam is Jan.
2: Wat gaan we doen? We gaan een reisje door Europa maken.
3: Met muzikaal.
2: Ja, natuurlijk.
3: Zonder bloemetjes.
2: Zonder bloemetjes. Ja, die verwelken maar onderweg.
3: Ja, maar dit zijn wel bloemetjes van artiesten.
2: Ja, hè?
3: Ja, daarom. Zonder bloemetjes.
2: En dan gaan we daarna naar de greep uit de kast.
3: Ja, nou prima.
2: En als tweede uurtje hebben we een half uurtje duetten.
3: Oh, dat is leuk. Ja.
2: En dan als artiest van de avond Elton John. Daar ga ik wat over vertellen.
3: En ik ga die muziek weer draaien natuurlijk.
2: Goed.
3: Goed. Nou, eerst maar het reisje.
2: Ja, we beginnen in Duitsland vandaag.
3: Ja. Ja, en wie komen we daar tegen?
2: Danny Christian.
3: Hey.
2: Nou, die kent iedereen wel, hè?
3: Ja, dat is een halve Nederlander, hè?
2: Ja, en die was... hij stond veel in die, hoe heet het, die slakenfesten van die Henri Thomas. Ja, ja, maar eerst die Henri Thomas en daar heb hij het van overgenomen toen.
3: Ja, ja, toen wel.
2: En
3: maar hij kon ook aan het Nederlands zingen, hoor.
2: Ja, dat is ook zo. En hij was 17, toen had hij al zijn eerste plaats. Met de titel J, de große Liebe had een happy end.
3: Deutje, wie nou
2: had ook geen succes, hoor.
3: Dat dus. Maar wel succes had hij met het gaan we gaan draaien.
2: Ja, en zal ik het vertellen?
3: Ja, vertel maar.
2: Rosamunde. Ja.

0: We blijven nog even in het Duitsstalige gebied.
1: Ja, we gaan naar Oostenrijk, hè?
0: Ja, dat is ook een Duits beetje. Hè?
1: Daar is een voormalig skier.
0: Oh ja?
1: Ja, Hansi Hinterseer.
0: Was dat een skier?
1: Ja, ja, Olympisch kampioen zelfs.
0: Zo, dat
1: in 1982 en 1983.
0: Zo. Nou ja, toen was ik nog jong, hè?
1: Ja, dat zal ook best. En, maar ja, hij is natuurlijk ook slagerzanger en presentator, acteur. Dus hij heeft genoeg gedaan.
0: Ik weet wel nog dat hij, wanneer hij een beetje ontdekt is, dat was op een verjaardagsfeest van een muziekproducer.
1: Oh.
0: Dan was hij, mocht hij een liedje zingen en nou, die vond het wel super. En niet lang daarna had hij meteen contact aan zijn broek hangen, zeg maar.
1: Nou ja, moet je horen.
0: Zijn lederhozen.
1: Ja. En zijn eerste muzikale optreden, dat was geloof ik in 1994 met het tv-programma Muzikantenstadion.
0: Ja, dat soort muziek draaien ze daar ook in Duitsland.
1: Oostenrijkse televisie
0: super,
1: was dat.
0: Super.
1: Wij gaan luisteren naar de Viva Tirol.
0: Oh, en weet je wat dat betekent?
1: Nou?
0: Lang leven Tirol!

0: Dat is het weer. FIFA Tirol, Hansi Hinterkerk. En wat gaan we doen?
1: We gaan naar Italië.
0: We zakken af.
1: We zakken een beetje af.
0: Ja. Gaan we door de Gotha-tunnel? Nee. De Brennerpas pakken we.
1: De Brennerpas, ja.
0: Ja, die lijkt me wel leuk.
1: En daar heb je Sigiola Cinquetti.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was de jongste deelnemer ooit in het Songfestival.
0: Oh.
1: En ze was geloof ik een jaar of 16. Dus dat is al wat. En ze
0: Nog gewonnen ook?
1: Ja, ook.
0: Ook dat
1: ze
0: nog.
1: Heeft ook nog gewonnen. Okay, inderdaad.
0: Zo.
1: Dus wel mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Hey, maar ze hebben meerdere keer het Songfestival gedaan, toch?
1: Ja, in 1974 hebben ze dat ook nog een keer gedaan.
0: Oh, dat dacht ik al. Ja, precies. Het is misschien wel bekend daar in Italië.
1: Ja, daarom. Dus zo gaat dat.
0: Ik zie nog de geboorteplaats is Verona. Ook een bekende muzikale stad.
1: Ja, hè? Ja. Opera vooral. Hè?
0: Opera vooral. Opera. Ja, precies.
1: En weet je wat Gigiola gaat zingen?
0: Nee, vertel het eens.
1: Non l'età per amarti.
0: Oh ja, en weet jij dat? Want jouw Italiaans is beter dan die van mij.
1: Ik ben niet oud genoeg om van je te houden.
0: Kijk
1: nee, als je 16 bent, dat is.
0: Dat kan ook zo. Nee.

0: Nou.
1: We gaan toch weer een beetje op de terug, hoor.
0: Het was een bos jong stemmetje.
1: Ja, ja, heerlijk, hè?
0: Leuk.
1: Hé, hey, maar we moeten toch weer op de terugweg.
0: Nou, daar gaan we. Gaan we over Zwitserland?
1: Ja, dan gaan we over Zwitserland.
0: Door de bergen. Ja, ja, door de bergen.
1: En ja, daar is Stefan Eiger.
0: Ja, die is geboren in Münchenbuchsee.
1: Ja, Münchenbuchsee. Jeetje.
0: Nou, het is geen zee dan, maar een meer. Maar
1: een meer, ja, een zee is een meer.
0: Ja. En vertel eens, weet je nog meer van hem?
1: Hij moest naar de, hoe heet het, naar internaat.
0: Oh,
1: van zijn ouders.
0: Ja, ja, ja. Dat...
1: In het Berner Oberholland.
0: Hadden zijn ouders zeker veel geld.
1: Ik denk het.
0: Voed je hem zelf niet op, hè? Nee.
1: En op zijn 17-jarige leeftijd heeft hij als zijn eerste beentje, de Noise Boys.
0: Oh, kijk eens aan. Dus hij had dan wel muziektalent.
1: Ja, ja, ja. En hij krijgt dan ook een, in 1979 leent een vriend hem zijn computer uit.
0: En
1: deze gebruikt hij om zijn eigen songs te schrijven.
0: Kijk eens aan.
1: Goed, hè?
0: Op een computer. Sorry.
1: Nou ja, 79, dat is toch wel ongeveer ruim 40 jaar terug.
0: De beginfase.
1: En in 1980 begint hij dan met zijn jongere broer Martin, de band Crowzone.
0: Daar heb ik wat van gehoord, ja.
1: Dus zo gaat dat.
0: Wat gaan we draaien van hem?
1: We gaan draaien. Stefan Eiger met Hemmingen.
0: En Hemmingen, dat betekent nederig.
1: Ah.

0: Ja, we gaan nog een beetje verder naar huis.
1: Dat is een mooi
0: zinnetje,
1: hoor.
0: Ja, dat is ook grappig. Wel. En we gaan verder naar huis. We gaan over Frankrijk, vind ik wel eens gezellig.
1: Nou, dat is ook leuk. Ze hebben er heerlijke wijnen.
0: Ja, dat zal ook best. Ik lust het niet. Weet je, en daar is Edith Giovanna Gassion.
1: Hè? Die heb ik er nooit van gehoord.
0: Ja, maar als ik zeg Edith Piaf.
1: Ja, maar die ken ik wel. Zeker, Nina. Nou, verlogen dat ze zo'n naam getrokken heeft, want het is niet om uit te spreken.
0: En weet je hoe zo'n naam komt?
1: Nou?
0: Eigenlijk van een nachtclub-eigenaar Louis Leplay. En ze was altijd een beetje nerveus.
1: Ja.
0: En die noemde haar altijd La Mom Piaf. En dat betekent de kleine muis.
1: De kleine muis.
0: Dus zo komt ze aan de naam Edith Piaf.
1: Kijk eens aan. Leuke verhaal.
0: Nou ja, ze is natuurlijk wereldwijd bekend eigenlijk. Hè?
1: Wie kent haar niet onder naam Piaf? Edith Piaf, ja.
0: Ja.
1: Goed. Nou, wat gaan we dan zingen van haar?
0: Non, je ne regrette rien.
1: Zo'n bekend nummer van haar, hè?
0: Ja.
1: Op zijn Nederlands betekent het... Nee, ik heb nergens spijt van. Nou, ik ga hem maar starten, hè, denk ik.
0: Vind ik ook.

0: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Zieke Omroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
2: Tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
3: En mijn naam is Jan. Wat gaan we doen dit tweede uurtje?
2: Ja, we gaan een half uurtje duetten draaien. Ja, we hebben er weer een aantal gevonden.
3: Precies.
2: En dan onze artiest van de avond, Elton John.
3: Ja.
2: Daar ga ik wat over vertellen.
3: En ik ga de muziek draaien.
2: Prima.
3: We beginnen met de eerste twee duetten.
2: Ja.
3: BZN met Bolle-Jan en Mien.
2: Ja.
3: Die gaan zingen De Kleine Blonde Marianne.
2: Ja. En dan een reprise Willie Nilsson met Don't You Ever Get Tired.
4: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. Ze had blond krullend haar. Ik zei, ga je

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd.

0: We gaan naar de volgende twee.
1: Ja, en welke zijn dat? Dan beginnen we met Betty Raymer.
0: Ja, Tony Willi. Ja, dat is wel leuk, hè? Met Oh, How I Miss You Tonight. En daarna Shakira met Wyclef Jean met Hips Don't Lie.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: Ladies up in here tonight.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: Nou, dat was het weer, hè?
1: Ja, maar wat heb je verder klaarstaan?
0: Ik heb nou Koos Alberts met Corrie Konings samen.
1: En wat ga je niet doen?
0: Heel dicht bij jou.
1: En daarna David Bowie met Mick Jagger met Dancing in the Street.

0: hebben het plezier gemaakt voor u. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Trux.
0: We wensen u voor straks
1: wel trusten.
0: En voor morgen
1: weer een beetje gezonder op.
0: Dacht ik ook. En we hebben nog één toetje voor u.
1: Ja. Elton John gaat nog even zingen. High Flying Bird.

En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier Hi Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen.